Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor Achtste Groepers Huilen Niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen van later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en 2 agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Daar werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen 2 Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. En het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeide op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De Stichting Redheuven en de Postbank maakt bezwaar tegen de aanleg van een half verhard voetpad langs de Schietbergseweg in Reden. De gemeente verleende hiervoor op 17 juli een omgevingsvergunning. Volgens de stichting kan de aanleg de karakteristieke bossingel aantasten en schade veroorzaken aan monumentale eiken. De stichting is niet tegen een veilige en toegankelijke wandelroute naar het bezoekerscentrum Veluwezoom, maar ziet twee alternatieven. Een route via het bestaande olifantspaadje of het verbeteren van het huidige voetpad.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren, omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Maar er zijn geen aanwijzingen voor. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt €145 miljoen om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het westen mogelijk nog wat regen nu. Vanmiddag wolken en zon. Met ook nog mogelijk een bui, vooral in het binnenland, bij 21 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De dag begint meest droog met een mix van zon- en wolkenvelden. In de middag kan lokaal een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 of 21 graden bij meest matige zuidwestenwind. Vanavond is op meerdere plaatsen wat regen mogelijk. Donderdag en vrijdag verlopen wisselvalliger met meer bewolking en geregeld een bui of wat regen. De middagtemperatuur blijft rond 21 graden steken. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
2: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren van de omgeving van dien.
1: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
3: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
1: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste korte file in de regio Gelderland is ontstaan en dat is op de A2 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

and Run Away. En daarvoor Miles Smith samen met Neil Horan en Drive Safe. En als jij nou ook jouw favoriete plaat wil horen hier op Studio Reden, dan kan dat. Stuur even een mailtje naar studio@studioreden.nl of laat een appje achter in je app op je telefoon. Oftewel, download de app op je telefoon en geef even door wat je graag wil horen op Studio Reden. Allemaal geen probleem. Wellicht kan ik dat nog doen voor 9 uur vandaag. Nu op je radio, Papa Don't Preach. Dit is Madonna.

0: studioreden.nl.
1: De Stichting Redheuven en de Postbank maakt bezwaar tegen de aanleg van een half verhard voetpad langs de Schietbergseweg in Rheden. De gemeente verleende hiervoor op 17 juli een omgevingsvergunning. Volgens de stichting kan de aanleg de karakteristieke bossingel aantasten en schade veroorzaken aan monumentale eiken. De stichting is niet tegen een veilige en toegankelijke wandelroute naar het bezoekerscentrum Veluwezoom, maar ziet twee alternatieven. Een route via het bestaande olifantspaadje of het verbeteren van het huidige voetpad.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio.

Jimmy Hawkins, eindelijk een keertje in de playlist van Studio Reden op deze mooie woensdagmorgen. Right Beside You hoor je. Die andere hit, die kennen we ook nog wel. Damn, I Wish I Was Your Lover. Het was een van de weinige plaatjes waarvoor ik 's morgens om 9 uur al bij de platenzaak stond om deze plaat te halen. En jazeker, ik was er helemaal verliefd op. Daarvoor Twain met Married Maid. Mermaid is het eigenlijk, ja. Onderweg, Duran Duran. En nu eerst Bruno Mars, ook een leuke. Dit is On My Soul.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schietpartij gisteren in Overasselt is iets wat Nederland niet eerder heeft gezien, zegt justitieminister Van Wil. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Inwoners van Overasselt die mochten gisteravond weer naar huis nadat de politie de oproep om binnen te blijven had ingetrokken. Lang was niet zeker of er in de plaats onder Nijmegen nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost langs de snelweg bijna €2,67. 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Het weer een mix van zon en wolken vandaag met lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in Gelderland. Die staat op de N50 en Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt het Hattemerbroek een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Feels Like Home. Jordison Mux en daarvoor Dua Lipa met Dance the Night. En daarmee is het ruim 7:30 geworden op deze woensdagmorgen, de 2e september. Onderweg het weer met Jan van Gelderen. Meghan Trainor komt aan je voorbij. En het is voor Veers, nu is Coldplay.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De dag begint meest droog met een mix van zon- en wolkenvelden. In de middag kan lokaal een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 of 21 graden bij meest matige zuidwestenwind. Vanavond is op meerdere plaatsen wat regen mogelijk. Donderdag en vrijdag verlopen wisselvalliger met meer bewolking en geregeld een bui of wat regen. De middagtemperatuur blijft rond 21 graden steken. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Fears, zoals beloofd. Head Over Heels. En daarvoor Meghan Trainor met Made You Look. Zometeen. Oh, een leuke van Nederlandstalige van Snelle. Hij komt eraan. Nu eerst Martin Garrix samen met U2. Dit is Fireflies.

0: uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
3: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een opvallende file in Gelderland op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De politie zoekt een man die mogelijk brand heeft gesticht bij café Nooit Gedacht in Velp. De brand gebeurde in de nacht van 16 op 17 januari aan de Brugweg. In het opsporingsprogramma Plaats Delict zijn beelden getoond van de verdachte. Daarop is te zien dat hij met een fiets en brandbare vloeistof bij het café komt.

0: De brand blijkt later aangestoken. De schade ligt tussen de 25.000 en 30.000 euro. De politie vraagt inwoners om tips via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: beetje van hoor, dat Nederlandstalig werk van Suzanne en Freek. Onlangs waren ze nog in Gelredome, je hoorde 100 keer. En daarvoor Kygo samen met Max en Take Me Back. Zo, bijna 8:30. Dit is In Excess, de original sin.
1: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt weer rustig in Overasselt. Inwoners mochten gisteren in de loop van de avond weer hun huis uit na een oproep om binnen te blijven. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, zon en wolken vandaag. Er kan ook lokaal nog een bui voorkomen en het is een graad of 21.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het zijn vooral dagelijkse files in Gelderland die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten veroorzaken. Zoals onder andere de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knoop het Ouddijk en Duiven 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. 5 minuten oponthoud op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. Er staat 8 kilometer file. En 50 Emmeloord-Zwolle voor knoop het Hattemerbroek 5 kilometer met ook 10 minuten vertraging. En tenslotte is het aansluiten op de N325 Nijmegen richting knoop het Velperbroek. Voor Westervoort 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

de jaren 70 op studio reden met de Pointer Sisters. Slow Hand, daarvoor Somber met 12 to 12. Zometeen Cameron Whitecomb en we hebben het weer, maar nu eerst Daniel Pounter. Where is the-

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De dag begint meest droog met een mix van zon- en wolkenvelden. In de middag kan lokaal een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 of 21 graden bij meest matige zuidwestenwind. Vanavond is op meerdere plaatsen wat regen mogelijk. Donderdag en vrijdag verlopen wisselvalliger met meer bewolking en geregeld een bui of wat regen. De middagtemperatuur blijft rond 21 graden steken. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Stella Lefty met Boston en Ed Sheeran met Beautiful People. En daarmee kwam een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. Het zit erop, zometeen nog Living Joy met Dreamer. En wat mij betreft, ja, ook een fijne dag verder. Ja, straks om 12 uur Richard Klopper en vanmiddag tussen 4 en 7 Daniel Seelenblokker. Wat mij betreft, veel plezier met de rest van de programmering. Ik spreek je snel weer. Ik laat je achter met Bruce Springsteen.

0: 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze ochtendspits in Gelderland. Het zijn vooral een paar korte dagelijkse files, zoals de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 4 kilometer met 5 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem, voor Duiven 5 kilometer met ook 5 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek 4 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte de N332 Lochem richting Raalte, voor Laren 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De Stichting Redheuven en de Postbank maakt bezwaar tegen de aanleg van een half verhard voetpad langs de Schietbergseweg in Reden. De gemeente verleende hiervoor op 17 juli een omgevingsvergunning. Volgens de stichting kan de aanleg de karakteristieke bossingel aantasten en schade veroorzaken aan monumentale eiken. De stichting is niet tegen een veilige en toegankelijke wandelroute naar het bezoekerscentrum Veluwezoom, maar ziet twee alternatieven. Een route via het bestaande olifantspaadje of het verbeteren van het huidige voetpad.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. Na de dodelijke schietpartij gisternacht, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, deed de politie de oproep om binnen te blijven. Maar het gevaar is sinds gisteravond laat voorbij. Het vliegtuigschip van het Amerikaanse leger, dat bijna 10 maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. De omstandigheden aan boord waren slecht en de bemanning raakte uitgeput. Ze kunnen nu even bijkomen. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter euro 95 kost bij de grote aanbieders langs de snelweg bijna 2,67 euro. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in Gelderland. Beide op de A1. Om te beginnen Amersfoort richting Apeldoorn. Daar is bij Hoenderlo een ongeluk gebeurd zojuist. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 7 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De dag begint meest droog met een mix van zon- en wolkenvelden. In de middag kan lokaal een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 of 21 graden bij meest matige zuidwestenwind. Vanavond is op meerdere plaatsen wat regen mogelijk. Donderdag en vrijdag verlopen wisselvalliger met meer bewolking en geregeld een bui of wat regen. De middagtemperatuur blijft rond 21 graden steken. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: is Studio Reden. 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. 2 mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 1 vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij 10 gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij Hoenderloos een ongeluk gebeurt. Hier is de rechterrijstrook ook dicht. Vertraging bijna een half uur. En de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk nog een kwartier op de plaats. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Momenteel 15 minuten vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staan files voor de Duitse grenscontroles op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar nu 3 kilometer en ongeveer 15 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dat is toch lekker, hè?
1: Richard Klopper.
0: Ja, en hij ook. De nieuwe single van Bruno Mars, opvolger van Just Might. Dit was On My Soul. Daarvoor werd het broodrommeltje halverwege je werkweek geopend door Sia. Dat liedje heette The Greatest. En dat alles hier bij ons. Allemaal lekkere tracks tijdens het wegwerken van de bammetjes. Ik smeer ze vandaag. De bammetjes zijn vandaag lekker vers. Passenger die komt er zo dadelijk aan met Holes. En dit is Plain Whiteys.

0: walls, but we carry on.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: De Stichting Redheuven en de Postbank maakt bezwaar tegen de aanleg van een half verhard voetpad langs de Schietbergseweg in Reden. De gemeente verleende hiervoor op 17 juli een omgevingsvergunning. Volgens de stichting kan de aanleg de karakteristieke bossingel aantasten en schade veroorzaken aan monumentale eiken. De stichting is niet tegen een veilige en toegankelijke wandelroute naar het bezoekerscentrum Veluwezoom, maar ziet twee alternatieven. Een route via het bestaande olifantspaadje of het verbeteren van het huidige voetpad.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Studio Ray, het lunchpakket. De samenwerking tussen Martin Garrix en U2. Dit was de tweede keer dat ze dat deden, want ze deden dat al een keertje eerder in 2021. We Are The People, dat had te maken met het EK, wat toen uitgesteld was volgens mij. Dit was Fireflies. Het liedje was al 5 jaar geleden gemaakt. Het heeft een tijdje op de plank gelegen en nu pas uitgebracht. Team van 1 geweest. Daarvoor was het Passenger Holes. Daarvoor was het Plain White Tees. Dat is ook een leuk verhaal. De zanger van Plain White Tees. Die werd een keer geïnterviewd door een dame met de naam Delilah. En daar was hij helemaal verliefd op. En daar heeft hij een liedje voor gemaakt. Hey There Delilah.

was het jaar 2014. Dat was mijn revalidatiejaar. Het jaar daarvoor ook en het jaar daarna ook. Dit was Sigma. Ze hebben tijdens de opname van het liedje ook gelijk de studio geschilderd, denk ik. Dit was Changing. De zangkwaliteiten die je hoorde, die waren van Paloma Fates. En dat alles zit je aan het lunchpakket. Het is een mooi bruggetje van onze weerman. Over kwaliteit gesproken hoor je zo meteen live naar Everett & Levine.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet in 2020 te laat is ingegaan. Daardoor is een tijd lang een vacuüm ontstaan en zijn grondrechten van mensen geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde aan de weg langs de Rode Zee in een populair vakantiegebied. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op 16 konijnenhouderijen in Nederland. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Het weer wisselvallig bij een graad of 21. Morgen weinig verandering bij opnieuw 21 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ineens zijn alle bandleden weg, behalve de gitarist. Maar dat zal met de titel van het liedje te maken hebben, denk ik. Het was de nieuwe single van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Ja, het is niet anders. Zo is het, hè, toch? Goedemiddag, als je net je device hebt aangezet, ik kan het me niet indenken. Wij zijn aan het happen. Dat doen we tot 1 uur met het nieuwe aflevering van het lunchpakket. We hebben straks nog een weer met Jan. De kantine komt eraan. We gaan de technische dienst gaat nu de radio lekker uitzetten.

Een van die tracks waar jij de rest van de dag mee door kan komen. Positieve energie geeft het liedje van Daniel Merriweather. De achternaam betekent mooi weer of aangenaam weer. Het kan ook betekenen zonnig, vrolijk en een aangenaam karakter. Was getekend Daniel Merriweather. Change, daarvoor de Frank Boeijengroep. En zometeen live vanaf de weersredactie Jan van Gelder met het weer voor Rede Roosendaal. Dat alles naar Stella Lefty.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en valt plaatselijk een bui. Het wordt 21 of 22 graden en er waait een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt minimaal 15 graden. Morgen overheerst de bewolking. Vooral in de ochtend regent het af en toe. In de middag is het vaker droog en prikt de zon soms door. Het waait stevig en met 22 of 23 graden is het niet koud. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

was het een bescheiden eentje voor 21 pilots, oftewel 21 piloten. En ik heb het vermoeden dat ze er helemaal niet op hebben gehad in de studio tijdens de opname. Anders had het waarschijnlijk heel anders geklonken natuurlijk. En dat was het weer voor deze woensdagmiddag. Maak er een leuke woensdagmiddag van trouwens, want wij pakken dus bullen weer in. En wij zijn er morgen weer rond 12 uur om 4 uur Daniel. En wij sluiten af met Tavares. Tot morgen.

Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Knopendel is de vertraging 10 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Mark in Studio Heden. 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Afrit Hoenderloo is de vertraging 5 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Afrit Kerkdriel 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Voor Knopend Waterberg 10 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en Presikhaaf 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel ben je 20 minuten extra kwijt. 10 minuten vertraging op de A12 richting Duitsland bij Zevenaar. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem heb je tussen Elst en Westervoort 3 kwartier vertraging. Door een auto met pech is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: of studioreden.nl.
1: Op zaterdag 19 september kunnen inwoners van Dieren vanaf 11 uur de Veiligheidsdag bezoeken op het Erikaplein. Hier zijn verschillende hulpdiensten en veiligheidsorganisaties aanwezig, waar bezoekers demonstraties kunnen bekijken en in gesprek kunnen gaan met hulpverleners over veiligheid. De Veiligheidsdag wordt georganiseerd door de gemeente Rheden, Brandweer Dieren en politie Liemers-IJsselstreek. Er zijn marktkramen met informatie over brandveiligheid en sociale veiligheid. Ook Stichting Aanpak Straat Schoolveiligheid en Veilig Verkeer Nederland zijn aanwezig.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Kygo en Max McNown en Take Me Back. We gaan nu naar de flits uit het verleden. Ja, we gaan naar het jaar 1939. Want toen om precies 12 uur rolde in het Franse Citroën-fabriek de eerste 2 pk van de band. Later zou hij veel bekender worden onder zijn bijnaam. En dan weet je wel welke als ik het heb, denk ik. Het lelijke eendje. En nou zie je hem voor je. Mooi was het wagentje niet, maar daar was het ontwerpers ook niet om te doen. Hij moest sterk zijn. En dat was hij. De 2 pk kon een zak van wel 50 kilo aardappel vervoeren. En dat met een snelheid van wel 60 kilometer per uur. Moet je voorstellen, 1939, hè? Dus dat was voor die tijd zeer bijzonder, inderdaad. Nu denk je van, joh, big deal. Maar toen, jawel hoor, dat was het wel. En dan. Rockband Golden Earring. Dat begon in 1961. En tot 1969 heette het trouwens Golden Earrings. De bekendste leden zijn Barry Hay en George Kooijmans. De band hield in 2021 op te bestaan toen duidelijk was dat George Kooijmans niet meer kon optreden omdat hij ALS had. Het was toen de oudste nog bestaande rockband van Nederland. En hun muziek komt hier bij Studio Reden nog regelmatig voorbij. Gelukkig maar.

lekker sound van The Weeknd. Upkomend naar de headlines en verkeersinfo van 5:30. Maar nu eerst Faith Evans. You ever heard about that thing?

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven voor overleg met premier Jetten en vertegenwoordigers van de chipmachinefabrikant ASML. Beide regeringsleiders willen Europa zelfstandiger maken op IT-gebied. Duitsland heeft een Let en een man uit Belarus in beeld voor de verijdelde drone-aanval in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en een ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. Nederland wil beter voorbereid zijn op eventuele crisis. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan lokaal regen gaan vallen. Morgen is het bewolkt met opnieuw regen en opnieuw 21 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A325. Daar kom ik zo bij. Eerst de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Stroe en Hoenderlo 10 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een kwartier langer over. Na A12 richting Duitsland tussen Arnhem Noord en Zevenaar is het oponthoud 20 minuten. Dan heeft er een auto met pech gestaan op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Weg is weer vrij, maar tussen Elst en Westervoort rijdt het nog wel langs over 6 kilometer. En dat kost je een klein half uur extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: plaat hier bij Studio Reden. Feels Part 2. Jawel hoor. Part 1, daar ben ik er wel benieuwd naar. Die ga ik een keertje opzoeken. Dus dat gaan wij nog wel horen, denk ik. Hey, we gaan even kijken naar studioreden.nl. En nou, als jij denkt van, goh, hoe zit het nou? Want ik heb het lokale nieuws uit mijn regio. Daar wil ik toch wel heel graag aan op de hoogte blijven. Maar het moet zo makkelijk mogelijk. Nou, dan heb ik leuk nieuws voor jou. Want als je de Studio Reden app al op je telefoon hebt staan, heb je het nieuwste lokale nieuws altijd bij de hand. De app is gratis en werkt zonder reclame. Laat je precies zien wat er speelt in de gemeente Reden en Roosendaal. Zo weet je snel waar ze vandaag over praten, wat er actueel is. Dus download hem in jouw App Store. Dat is mooi. En studioreden.nl is er natuurlijk ook.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en valt plaatselijk een bui. Het wordt 21 of 22 graden en er waait een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt minimaal 15 graden. Morgen overheerst de bewolking. Vooral in de ochtend regent het af en toe. In de middag is het vaker droog en prikt de zon soms door. Het waait stevig en met 22 of 23 graden is het niet koud. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht doe je er bij Kerkdriel 10 minuten langer over. En diezelfde A2 maar dan vanuit Utrecht naar Eindhoven. Tussen Everding en Zaltbommel een kwartier vertraging. A12 richting Duitsland bij Zevenaar 25 minuten extra vanaf knooppunt Waterberg. En op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elden en Westervoort ben je een kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: studioreden.nl. Dijelind Veluwezoom krijgt 30.000 euro subsidie van het ministerie van Landbouw. Met het geld wil het project verder groeien. Het Bijenlint werd in 2025 opgezet langs de zuidoostelijke Veluwezoom. Inmiddels doen ongeveer 1000 tuineigenaren uit Arnhem, Roosendaal en Rheden mee. Zij zorgen voor meer pesticidenvrije en inheemse planten. Zo ontstaan plekken waar bijen voedsel vinden en zich kunnen verplaatsen. De initiatiefnemers willen meer tuinen aansluiten en bestaande groeninitiatieven in de regio beter met elkaar verbinden.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Zijn en Dust Till Dawn. We gaan naar de flits uit het verleden. En we gaan een hele quizvraag beantwoorden. Jawel hoor, want waar staat dus de 6 miljoenste woning van Nederland? En wanneer werd die opgeleverd? Dus ook wel een hele leuke. Dat was in 1992 in Roermond. Daar werd de 6 miljoenste woning van Nederland opgeleverd. Welke woning dat precies is, ja, dat weet ik zo niet. En volgens mij is dat ook niet echt bekend van het is daar of daar. Maar ja, dat dus wel een leuk feitje natuurlijk. Dan nog een andere gebeurtenis. 1986, precies 40 jaar geleden. Toen landde in de buurt van Almere de Nederlandse luchtballon Dutch Viking. Na een tocht over de Atlantische Oceaan. Dus die had al een flinke tocht achter de rug. En kwam in Almere terecht. Hoe bijzonder is dat? Dus die ballon heeft een hoop te vertellen. We gaan door nu met muziek. Zometeen Cameron Whitcomb. Maar eerst is hier Alanis Morissette. Heerlijke meeblerplaat.
1: Studio Reden.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Nou, heel zonder angst gaan wij langzaamaan richting headlines en verkeersinfo, want we weten dat het druk is, dus doe voorzichtig. Maar eerst is hier Barry White.
1: One ticket, please. Long, everybody's here.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. Inwoners maken zich zorgen over de uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. En in België krijgen elektrische steps mogelijk een verplichte nummerplaat. De minister van Binnenlandse Zaken wil zo drugscriminaliteit aanpakken. In Brussel zijn verschillende schietpartijen geweest tussen drugsbendes. Die gebruiken de steps vaak. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en 21 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is aansluiten vooral op de A12 en de A325. Ik begin met de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Ik ben een kwartier extra kwijt tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar doe je er 3 kwartier langer over. En de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elden en knooppunt Velperbroek een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ja, Blame van Calvin Harris. En daar treft ze absoluut geen blaam, want ze hebben weer een geweldige plaat neergezet. Heerlijk. En die hoor je natuurlijk hier bij Studio Reden. Hoe heerlijk is dat toch? Hé, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb wel een beetje trek gekregen, zo zoetjes aan van al die heerlijke platen. Wat gaan we eten vanavond? Heb jij iets creatiefs op tafel gezet? Wil je dat delen met ons, met je regiogenoten? Hoe leuk is dat? Een bijzonder recept. We kijken er naar uit om dat van jou te horen. En misschien dat de culinaire creatievelingen hier bij ons ook daar wel iets van kunnen leren nog. Ze zijn hartstikke creatief hoor. Er komt zometeen weer iets bijzonders hier voor mijn neus, dat weet ik zeker. Dus daar gaan we met smart op wachten. Waar we ook naartoe gaan en naar uitkijken zijn de aanstaande platen die er klaarstaan. The All Saints en Pure Shores, altijd fijn om die plaat te horen. Maar eerst gaan we naar Stella Lefty en Boston. Hier live bij Spitsuur, natuurlijk op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

heerlijke muziek van de All Saints hier bij Studio Rede. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelder. Dat krijgen we de komende dagen voorgeschoteld qua weer. Je hoort het zometeen na Maroon 5.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt minimaal 15 graden. Morgen overheerst de bewolking. Vooral in de ochtend regent het af en toe. In de middag is het vaker droog en prikt de zon soms door. Het waait stevig en met 22 of 23 graden is het niet koud. Ook vrijdag valt een groot deel van de dag regen. In het weekend is het droog en komt de zon vaker tevoorschijn. De temperatuur komt alle dagen zo rond 22 graden uit. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

van het tweede deel van Spitsuur. Maar niet getreurd, zometeen in zin zijn we uiteraard weer bij je terug hier op Studio Reden. Dus wat dat betreft heel graag tot zo na het nieuws van 6 uur.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hek bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging in de regio. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Een 15 minuten vertraging. En ook een kwartier extra ben je kwijt op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Duiven. A50 Arnhem-Oss tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein is het oponthoud 10 minuten. En de A325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredome en Knoopend Velperbroek doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nu te lezen op studioreden.nl.
1: TP Beekhuizen in Velp heeft 4 nieuwe outdoor padelbanen geopend. Door de uitbreiding is er weer ruimte voor nieuwe padelleden en is de wachtlijst verdwenen. De banen zijn sinds juni al in gebruik, maar werden zondag geopend door wethouder Ronald Terhoeve. Daarna begon het One Point Slam padel. Daarbij draait iedere wedstrijd om 1 beslissend punt. Het winnende team kon 1000 euro cash winnen. Ook begonnen zondag de clubkampioenschappen tennis en padel van de vereniging.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Miles Smith en Niall Horan. Ja hoor, je hoort dat. Dit is onze tijdmachine. We stappen in. We zien het touchpaneel en we tikken een jaartal in. Dat is deze keer 2817. Ja, dat duurt nog even. Maar op die dag is er in eigen land wel iets heel bijzonders te zien. En daarvoor moet je naar onze hoofdstad, Amsterdam. Die dag is er in Amsterdam namelijk een totale zonsverduistering te zien. Het zonlicht verdwijnt 44 seconden achter de maan. Dus wees op tijd als het zover is. 2817 dus. En nu gaan we heel snel terug naar het jaar 2026. Want we hebben een heleboel platen voor je klaarstaan. Waaronder de volgende van Holly Johnson. Hier is die met Americanos.

Avicii en Addicted to You. En wij zijn Addicted to Avicii, want de heerlijke muziek blijft voortduren. Heerlijk. We gaan zo meteen naar de headlines van 6:30, aangevuld met de verkeersinformatie. Na Adele.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het hele land. Mensen kunnen er zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. En de 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De Fransman Brian Coquart werd tweede en Jordi Meus uit België derde. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Het was Craig David en Walking Away. Maar loop alsjeblieft niet weg. Blijf lekker luisteren, want Jan van Gelderen zit al hier in de aanslag om zijn weerbericht met jullie te bespreken. Maar eerst zijn hier Martin Garrix en Ed Sheeran. Zet die twee in de studio en je krijgt deze plaat. Stay.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt minimaal 15 graden. Morgen overheerst de bewolking. Vooral in de ochtend regent het af en toe. In de middag is het vaker droog en prikt de zon soms door. Het waait stevig en met 22 of 23 graden is het niet koud. Ook vrijdag valt een groot deel van de dag regen. In het weekend is het droog en komt de zon vaker tevoorschijn. De temperatuur komt alle dagen zo rond 22 graden uit. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

En dat was Pink natuurlijk. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Spitsuur. En dank ik jullie wederom hartelijk voor het luisteren. Fijn dat jullie erbij waren. We gaan even lekker in stijl afsluiten. Lekker Down Under. Morgenochtend wordt je

0: 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
3: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
2: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
1: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel mee te nemen in het onderzoek.
0: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
0: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reiss Nielsen was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Mark in Studio Eden. 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Het is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht wordt de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat, maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zweven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.